0: Ja, Jason Ellery Stanley, goeiemôre aan jou. Weer lekker om saam met jou die motoriste veilig werk toe en skool toe te vat. Ja, Jason, Hoopstraat het ons padwerke wat daar voortgaan, daar onder die brug gedeelte, met stoprybeheer, so ons vraag ons om motoriste, vooral gedurende spitsverkeer, daar is baie verkeersopeenhopings wat daar plaasvind om gebruik te maak van alternatieve routes in daardie omgewing. Dan op PW Bota Boulevard in de Randstraat het ons tydelike busstoppe wat daar opgerig is, of een busstop, aan die ooste kant ongeveer 30 meter verder van die formele stop af. Dan die afritte daar na Rosedale het ons daar twee strate waar daar padwerke waar daar voortgaan. Genese straat is gedeelte daarvan ook gesluit, so motoriste moet maar kennis neem. Dan ook in Adamstraat gaan daar padwerke daar voort. Dus vraag maar die motoriste, te ver is moontlik om gebruik te maak van alternatieve routes wat Genesis en Adamstraat betref. Dan die N2 daar na die afrit na Louis Fourie het ons weer zwaar motorvoertuig wat onklaar geraak het en in die baie gevaarlike posisie staan. Vraag maar die motoriste, wees maar op die uitkijk. Dan Cayman's pas vanochtend weer stilstaande verkeer feitlik in beide rigtings inkomend, sowel as uitgaande. Nysna het ons drukverkeer, maar vrijvloeiend op die stadium daar van een waterkant in die richting van Brenton-on-Sea. Dan voetgangers kruis weer die N2 vanochtend in groot getalle daar in die omgeving van tussen Pakkelsdorp en die Tuinroute Mall, so ons vraag maar die motoriste, wees maar op die uitkijk. So indien jou reeds op ons paai is, vooral in die omgeving van die skole, bestuur veilig en verantwoordelik. Enige aan verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Jason, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgen ochtend.
1: Baie baie dankie Mario Gievelaar met ons verkeersverslag. Kom ons sluit aan by ons nesverleder saam met Monet Petersen. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Irene FM. Goeiemorgen en welkom.

Ik volg de weervoorspelling voor de Westenoord in Zuid-Kaap voor de rest van vandaag. Dus dinsdag, de eerste dag van september in 2026. Klinkere dorpen, Oudtshoorn, de rest in deze dorp, minimum 7, maximum 24 graden Celsius, gedeeltelijk bewolkt. Die kustgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Pettenberg, Baai, 10, 16, gedeeltelijk bewolkt. De Hessequa, Albertinia, Rubbersdal, Leidelberg, 7, 21, met mooi weer. Die Kannaland, Kallisdorp, Ladysmit, Zoar, 6, 25, gedeeltelijk bewolkt. Swellendam, 8, 21, gedeeltelijk bewolkt. En Uniondale, 7, 25, ook gedeeltelijk bewolkt. Weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Ricky my bra, ons is eindelijk maar die cellen.
1: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Met het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Môre almal, nie atelier. Ek is hier van Dieselsdorp, Sister Wilma van Gent, gebore, getroud hy nie. Ek wil net graag vir die radiostasie sê, ouwe is hoe groot geword het, mense, as mense groot geword het om te vra, dan bly hulle nie vra. Maar as mense nie groot geword het om te vra nie, dan vra hulle nie. Elke ouwe het sy plig, elke ouwe het sy verantwoordelikheid. In my daad ek groot geraak, sonder dat mense by mekaar vra. Mense het mekaar geplan nie, mense het oorweer na mekaar sy huise toe gehaag knoppie. Al probleem is die, mense moet op mekaar plan met mekaar lopen vra, en misbruik maar van olpij en 370's.
1: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel.

0: Welkom bij U2 rechtstreeks hier vanaf de opening van de Africa Skills Kango Skills Center op Oudtshoorn. Ons sluit nu aan bij ons hoofdprogram voor de ambtelijke opening. U blijft ingeschakeld. Op hierdie stadium is daar eerst een muziek inleiding en daarna kom ons naar u.
1: I'll see you in the

Dora, Jason. Si Donkey ko Carpe Diems fan. Yun ang lalabaya ka Luxif. Hello, Sabas. Yung bulanid, baya ka Luxif at Pasta Milkan. Kalakan, Ricky Jesus Sister, Charlene, Gertse van Joods. En gelukkan my klein kind Maak Windvogel. En gelukkan Hywin Klaassen van Kallesdorp. Goedheid en guns op hulle lewe. Goeie gezondheid en ek geef hulle almal Psalm 23. En dit kom met baie liefde van Antima van Welbedag. Mooie dag, Sebas. Drums, please!

eensinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: A very good afternoon once again. It is what it is in an FM. Welcome to The Drive. Hoppa! Ms. Gabby Lou, waar is jy Gabby? Hartelijk goeiemiddag.
1: Alright, alright. Jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Ek like hy Paula Hopes. Thank you, Gabby. Ashante, waar is jy, my prachtige dochterkie? Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Anke Poel. Ek is op Eden F, en we staken met Paul en Massa. We gaan, kom ons begin. Mama, vaart my huis toe.
0: Alsjeblieft, mama.
2: Mama, roep my thuis toe.
0: Doen het, mama.
2: Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma, oe.
0: Daar lach jy so in die einde. Doen het vir my. Luister dit. Luister dit, hy lach jy so in die einde. Daar is Ashante, hier is Lima. Hartelijk goeiemiddag Lima, welkom by die Afternoon Drive.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidops.
0: Lekker Lima. Groot nog, hartelijk goeiemiddag, welkom, welkom.
4: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek gooi om, groot nuggie. Hier is Jody. Vat om, Jody.

0: Ja, die ding het ook mal op die af toen, even hartelijk goeiemorgen, de 26 minuten worden hier van 3. Kom eens maken van de gedag en waslipje en dan vertel ik veel wouwer praat ons vanmiddag. Hartelijk goeiemorgen, Freddy Nielsen, Alipada vanaf de United States of Convo. We praat van Convo, Freddy, zie ik jou die naweek, zie ik jou, Sarah, was ik het? Good afternoon, Paula. Amen, amen. From Freddy Nielsen. Yes, Freddy, I do have a topic. Coming soon. To the airwaves of Eden FM, your beautiful voice in paradise. Maar van nou kom ons groet vir mense wat al reeds vir ons gegroet het hier in Waslapeland. Die nommer natuurlijk 0605052699. Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag Paula, hoop het gaan goed. Ek groet die onbekend en bekendes. Oosina en Jacob aan Vereinem Dak om Oosina en Driekie. Hallo Audrey, Sernay, Poppie. Anna, julle is allemaal gegroet hoor. En ek hoop julle gaan die dag so ver geniet. Ja. Dankie Paul vir jou programma, hoor. Ons waardeer het. Ek kom van Lillian uit Rubbersdal.
0: Lillian uit Rubbersdal ingehaken en geskakel. En nou het een prachtige oudsvoering hier, dus ons eie Tanny Elise had op
2: goeiemiddag. Goeiemiddag, Paula.
0: Middag, sê.
2: Goeiemiddag aan al my Eden maatjes wat my stem kan hoor. Hulle allemaal is gegroet. Ja, dan wil ek ook weer eens sê, gelukkig vir Paaste Melka. En ek glo dat Paaste sy dag so ver geniet het, en dat daar daarom iemand was wat Paaste bederf het. So allemaal wat vir jaar, huwelijks herdenking vir, geluk, Elise Kamper van Oudtshoorn.
0: Dat sê, Tannie Elise Kamper, al die pad vanaf die hoorn. Paaste Melkom de Jager, hoe hy bevind hom daar in die noorde, hy bevind hom baie ver. Op die blommetoer van Eden FM. Hartelijk goeiemiddag, birthday boy. Oh, wat kan een mens sê? Paaster, ons bid net die goedheid en die seëninge en die genade van die Here op jou lewe toe. Baie dankie vir die mens wat jy is, dankie vir jou gesindheid. Baie dankie vir jou liefde, jy het te omgee hart, jy het te warmte as het kom by jou mense. En behou dit, Paaster, moet dat niemand ooit jou vreugde steel nie. From my heart to yours, happy birthday, Pastor. En as Pastor Malcolm de Jager nou op die lijn was, dan sou hy gesê het, Opola, gooi die ding in die lucht, Pola. Nou kom ons doen juist dit, happy birthday, Pastor Malcolm de Jager. Dit is die 1 September 2026. Is klaar wat het so is. Oh.

0: Thank you, Nivi. Song of Hope, right here on The Drive. Bompi, goeiemiddag Bompelina.
1: Hi, goeiemiddag Paula, ops, kadops.
0: Middag sê.
1: Hi, nee Paula, jy laat my nou sommer opspring, nee. En later sit het. Jy maak nou sommer weer my middag Paula, ops. Met my songkie Paula. En een mooi dag bij jou Paula. En een mooi aandje. En wees maar rustig Paula. Zo zei jou eie Bompelinaakie.
0: My eie Bompelinaakie. Thank you, Bumpy. Hier on FM, it is 4 o'clock. Yay, Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news. Thank you, Sebastian.

23 minute oor 4, hier is Mr. Mario met die padverkeersverslag, maar as een manier hoe ons hom inbring. Ons bring hom in met 'n klingel. En Mr. Mario se klingel klink so.

0: Ja, so met September wat uitsterf van die achtergrond is dit ook nou die aanbreek van Dinsdag Dikkies en Dikkies hier op jou nummer 1 draadloos. Wat is Dikkies en Dikkies? Ek weet nie, vind uit, bly ingehaak en bly ingeskakel. Vir Dinsdag Dikkies en Dikkies, net na die advertensiebreek.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Jy!
3: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
2: Kom ons gooi op. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: So ja, daar het ons agtergrond musiek ook uitgeloop en ons is gereed vir daardie beloofde musiekbreek. Sy smaak so.
1: Wow. Eden FM. This is your voice in paradise. My name is Paul Abbas. As lekker as het lekker is. Tell me you need me. Kom nou, Mikey's.

Samsinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ja, dat is nog een invasie, hops. Nou, die hops is hier. Die hops is hier. I'm telling you, die hops is hier. Ja, kom eens stone zo'n beetje af. Ons nader nou voor favoriet is 5 to 5. Hier is Quincy Jones en James Ingram. 100 Ways.

You got a lover today. Fine 100 ways. Quincy Jones en James Ingram. Ja, dat is ons rol op jouw Drive Time Show. En mijn naam is nog steeds Paula Hopskedops. Goedemiddag Paula, jy is warm brother. Veilig blij, Cheryl. En baie dankie Cheryl. Ja, Cheryl sê ek is warm. dat is nou precies 5 uur. En when it's 5 o'clock, it is what it is. So now Zagouba is ready with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Dan breek my laaste half uur af, my laaste half uurtjie, en dan is het op praktijd. Oh, kan nie wacht, daar is iets wat wacht bereis. Een warm zaak.

die volgende dikkie en dikkie wat ek wil deel saam met u is iets wat bietjie persoonlik, maar ek voel net om dit te deel saam met u. Jy weet, somtijds dan wag een mens

Ja, lekker met de klanken van Dr. Hook's Sexy Eyes. Ik zeef jou, ik zeef jou. Oh, mensen. Breng ons bij 18 minuten oor die uur van 5. Wanneer laatst het ons zo'n stukje van Cool in the Gang afgestof. Kom ons doen het op hierdie lekker, warme dinsdagmiddag.

0: Dat is een goeie naand, Gordon Root. Welkom terug bij de Ring & Nerd Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is MJ Rathbone van Ring & Nerd en soos altyd gesels ons oor technologie, internet en IT op maniere wat allemaal kan verstaan. Eerstens baie dankie aan Paul Amas vir die wonderlike afternoon show, het was rarig amazing geweest. En welkom aan al ons luisteraars, speciaal vir Henry. Henry, ek hoop jy gaan een heerlijke aand saam met ons geniet en vanavond mooi luister na wat ons alles hier bespreek vanavond. En vanavond het ek ook weer een van my bekende stemme saam met my in die studio, Jandre. Jandre, welkom terug.
1: Dankie MJ, dis lekker om terug te wees. En ek dink vanavond se onderwerp is iets waarmee omtrent elke huis en besigheid kan relate, wifi en internet.
0: Ja, nie beslis, want daar is een groot verskil tussen ek het internet en my internet setup werk 100% reg. Nou vanavond gaan ons specifiek kyk na die internet en die wifi in die kantooromgeving. Wat het die besigheid nodig en hoekom is die router nie altyd die probleem nie? En hoe kry jy behoorlike coverage deur jou hele kantoor? Maar voordat ons daarby kom, Jandre, jou eerste vraag. As een besigheid sê, my wifi is starig, beteken het noodwendig hulle internet is basis starig?
1: Glad nie, dit is eindelijk een van die grootste misverstande. Jy kan uitstekende internet connection hee, maar as jou interne wifi netwerk nie behoorlik opgestel is nie, gaan jou gebruikers steeds een swak ervaring hee. Die probleem kan bijvoorbeeld coverage wees, die routerse posisie, interference, te veel devices op een access point of selfs die manier waarop die netwerk ontwerp is.
0: So met ander woorde, voordat jy nou jou internet provider blameer, moet ons eerst bepaal waar die probleem basis lee. En dit bring ons dan by vanavond waar ons eerste muziekbreek gaan vat en net hierna gaan ek weer vir Jandre net een hele paar vraag vra, maar eerstens wil ek net hierdie vibe in die gaan kry, so kom ek speel vir julle so wonderlik liedjie by Brendan Piper, geniet om.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.